0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: That's it, that's it. Hello.
1: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
2: Waar muziek je raakt.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TMT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

80. Joris, er nog een keertje met And Love Goes On. Vrienden en vriendinnen, de vrijdag. Misschien wel de laatste vrijdag van je vakantie. Of misschien denk je van, ja, Kreutzer, we gaan nog op vakantie. Zou zomaar kunnen, we heten je van harte welkom.

Jennifer Lopez en Pitbull on the floor. Daarvoor de nu van Django Wagner, Bachata Bailando. En Bakermat, de nieuwe I Love Life. Doen we allemaal, denk ik, hè? De vrijdag 21 augustus. De bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden weer meer waard dan $70.000. De koersstijging die volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën om de Amerikaanse obligatierentes te gaan verlagen. En ook hebben de handelaren positief gereageerd op een ontmoeting tussen president Donald Trump en de bestuurders uit de cryptosector.

Ja, dan minder leuk nieuws. In Duitsland, van een Duitsland zijn deze zomer naar schatting 14.000 mensen om het leven gekomen door de hitte. Ook in Frankrijk overleden trouwens duizenden mensen meer dan normaal door de extreme temperaturen van de afgelopen maanden. En van de 14.000 doden in Duitsland waren er zo'n 12.660 ouder dan 65 jaar. En daarmee is 2026 een van de dodelijkste jaren in lange tijd. Zo heeft het Duitse Gezondheidsinstituut bekendgemaakt.

overheidsschuld is afgelopen woensdag voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. En de staatsschuld is daarmee ruim verdubbeld tijdens de presidentschappen van Donald Trump en Joe Biden.

Ja, toen Trump in 2017 aan zijn eerste termijn als president begon, bedroeg de totale staatsschuld bijna 20 biljoen dollar. Nou, in minder dan 10 jaar tijd is de schuld dus verdubbeld. Ja, ik denk toch, het is allemaal wel, is allemaal iets op papier. Tina Turner.

0: Ja, finally. Van Sissy Peniston. Daarvoor Dean Lewis, I Hate That It's True. En Tina Turner, de 80s, met Typical Male. Ja, het is weer tijd geworden voor de update van Flitsmeister. We zijn aan het controleren op snelheid op de A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.0. De N640 bij Hoeve bij 9.6. En de A58 tussen Vlissingen en Goes wordt er gecontroleerd bij 161.4.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Hey, I'm Lars Smith.
4: Hey guys, it's Nighthorn here.
1: Dit is Radio BNT.

0: Summerdaz.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, treat you better. Sophie Alice Baxter, murder on the dance floor. En Miles Smith en Niall Horan, drive safe. Ja, wat nieuws uit de showbiz. Sam Smith die zingt op het nieuwe album Hazel Eyes. Vooral over diens relatie met zijn verloofde Christian Cohen. Het is voor het eerst dat de artiest nummers schrijft over wederzijdse liefde en het ook daadwerkelijk voelt. Netflix komt volgend jaar met een documentaire over Jessica Simpson. Dat heeft de streamingdienst gisteren bekendgemaakt. De film duikt in het leven en de carrière van de 46-jarige Amerikaanse actrice en zangeres. En je gelooft het misschien niet, maar Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelmerk verdween 5 maanden geleden, nadat moederbedrijf Media Shop Benelux failliet was gegaan. De nieuwe eigenaar die wilde bekende reclames opnieuw op commerciële zenders gaan uitzenden. Telcel, hè? Ja, ik heb hier een mooie cast gehad. Dan de James Bond videogame 007 First Light. Is sinds de release eind mei 4 miljoen keer verkocht. Het is het eerste grote videospel over de Britse geheimagent. Dus meer dan 4 miljoen verkocht, zijn er toch veel, hè? Ja, en de bankzitters die krijgen hun eerste eigen serie bij Videoland. Ze zijn vanaf 12 september te zien in Overleven in het Wild. Waarin de 5 vrienden 7 dagen moeten zien te overleven in de Filipijnen. En dan het laatste nieuwtje van dit moment. Ariana Grande die heeft een overwinning behaald in de rechtszaak die ze eerder begon tegen anonieme hackers. Die haar onuitgebrachte beelden en muziek zouden hebben gestolen en verkocht. Volgens media als Billboard Magazine heeft Ariana Grande toestemming gekregen om informatie op te vragen die kan helpen om de identiteit van de vermeende hackers te achterhalen.

Ashigala and Melody. The Brothers Johnson met Stamp uit 1980. Alweer bijna 8 uur als je net wakker bent. Een goede ochtend. Ja, vliegtuigen zijn vaak gemakkelijk te herkennen in de lucht, omdat ze een flink condensspoor achterlaten. De witte streepjes achter een vliegtuig. Ja, en deze ijskristallen die hebben schijnbaar een slechte invloed op het klimaat. En daarom willen de wetenschappers met behulp van AI een einde gaan maken aan deze ijsvorming. Dus, we zijn benieuwd. Ze hebben tot nu toe in het Verenigd Koninkrijk 5 miljoen pond gekregen om te kijken of AI dit kan helpen tegengaan. Het idee is dat AI kan helpen voorspellen wanneer de vliegtuigsporen ontstaan en vervolgens te helpen adviseren waar een vliegtuig beter niet kan komen. Vliegtuigsporen zouden voor een derde van alle opwarming door de vliegtuigen zorgen. In eerste instantie wordt er onderzoek gedaan in het Schanwijk-gebied, dat zich bevindt boven de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Dus AI moet dat gaan proberen te verhelpen, deze witte pluimen achter de vliegtuigjes.

0: Tee.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Ja, de vrijdag van BNT, Alex Warren en Fever Dream. Vrienden, wij zeggen welkom. Onderweg richting je weekend, richting het Formule 1.

therapy. Onze dagelijkse therapie doen wij samen iedere ochtend tussen 7 en 10. Daarvoor de uur van de 3 J's. Je zit in mijn hoofd. Over therapie gesproken. En ABC hadden wij voor je met When Smokey Sings. 21-8 op de kalender. Heb je hem gekeken? De zonsverduistering op 12 augustus jongstleden. Ik zag voorbij komen dat 18 mensen, die hebben trouwens oogschade opgelopen, nadat ze rond de zonsverduistering van 12 augustus in de zon hebben gekeken. Onder hen zijn 5 kinderen. Dat heeft het Nederlands Oogheelkundige Gezelschap bekendgemaakt. Ja, dan krijg je schade aan het netvlies. Ja, en dan de bestaande koopwoningen. Die waren in juli gemiddeld 3,9% duurder dan vorig jaar. In juni was de stijging nog 4,1%. Sinds eind 2024 blijven de huizenprijzen stijgen. Maar minder snel dan voorheen. Maar een gemiddeld koophuis kost nu toch over de 500.000 euro. En dan steeds meer Nederlanders kamperen schijnbaar in Zweden. Volgens de Zweedse brancheorganisatie Svensk Camping steeg hun aantal overnachtingen op Zweedse campings vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. En Nederland staat daarmee op de 3e plek wat betreft de buitenlandse overnachtingen in Zweden.

oogsten in Europa heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de natuur. Ook de Duitse economie die krijgt er klappen van. Zo zijn de rivieren als de Rijn in Duitsland te ondiep geworden, waardoor de schepen er niet volledig beladen kunnen varen. Volgens de Duitse Centrale Bank vertraagt dat het herstel van de Duitse economie. Ja, de inflatie in Duitsland, de grootste economie van Europa, die lag in juli op 2,8%. En volgens de Bundesbank kan die nog verder stijgen, maar dat is een beetje afhankelijk van de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, de Duitse economie die kwakkelt al jaren. Het heeft natuurlijk ook te maken met de autofabrikanten en de staalproducenten. Die hebben tegenwoordig flinke concurrentie uit China.

0: We krijgen een berichtje binnen uit Breda. Marian de Jong. Zouden jullie uit de Breda-afkomstige Marcel Lichtvoet nog een keertje kunnen draaien? Nou, Marian, ja, we hebben hem vorige week al gedraaid, hè? De week daarvoor. Maar voor deze vrijdag moet dat kunnen.
1: De

0: aangevraagd door Marianne de Jong uit Breda. Deze Marcel Lichtvoet en Duizend Kleuren. Leuk. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.0. De N640 Hoeve bij 9.6. De A27 Gorinchem Breda bij 33.5. De A58 tussen Vlissingen en Goes. Nog even opletten bij 161.4. Daar komt nog eentje binnen op de A27. Tussen Almere en Hilversum bij 112.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische Dag van de Stilte. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Ja, crisscross Amsterdam en The Boy Next Door, whenever.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, de actrice Anna Faris die is gestopt met het drinken van alcohol. En die beslissing heeft haar meerdere positieve veranderingen gebracht. Dat heeft de 49-jarige Amerikaanse actrice verteld in een podcast. En deze Faris die werd bekend door de films als Scary Movie en The House Bunny. En dan het 15e seizoen van Boer Zoekt Vrouw begint op 9 november. Het datingprogramma is dan 3 weken lang elke werkdag te zien op NPO 1. Dat heeft de KRO-NCRV gisteren bekendgemaakt. En Veronica van Hoogdalem is voor de 2e keer moeder geworden. Dat heeft ze afgelopen woensdag bekendgemaakt op social media. Hun 2e dochter heet Malika. En John Paris, dat is de drummer van de band Earth, Wind and Fire, die is in het ziekenhuis ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en moet 2 operaties ondergaan. Dat heeft TMZ gemeld op basis van een online pagina waar de familie updates over het welzijn van deze John Paris deelt. Ja, de 58-jarige muzikant die belandde vorige week in een ziekenhuis na een medisch noodgeval. Sindsdien werd hij het grootste deel van die tijd in een kunstmatige coma gehouden. En het incident vond plaats op 6 augustus... enkele uren voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie zou optreden in San Francisco. En de acteur Miles Bullock B. die gaat de rol spelen van de rapper en de producer Dr. Dre. Er komt een biografische film over Snoop Dogg. Dat heeft de Hollywood Reporter gisteren bekendgemaakt.

Afgelopen maandag maakte Rafael van der Vaart en Estefana Polman bekend opnieuw ouders te worden. De voormalige voetballer is blij met de gezinsuitbreiding. Al hoopt hij niet dat hij straks voor opa wordt aangezien. Dat heeft hij verteld tegenover Sportnieuws. Ja, dat is zover dan eigenlijk het nieuws uit de showbiz en dat voor deze vrijdag.

Ja, ik heb jarige artiesten voor je voor deze vrijdag 21 augustus. Usain Bolt, de bekende sprinter uit Jamaica, hij wordt vandaag 40 jaar. Franse zangeres Alizé, 42 jaar geworden. De voormalige prof wielrenner Erik Dekker, die wordt vandaag 56. Canadese actrice van Sex and the City, volgens mij. Hè? Kim Cattrall, die wordt vandaag 70 jaar. Amerikaanse gitarist, die speelde vroeger bij de concerten van Elvis Presley. Dat is James Burton. Hij wordt vandaag 87 jaar. Brody Jenner, de stiefbroer van onder andere Kim Kardashian. Hij wordt vandaag 43. Vandaag is ook jaar Kim Sledge. Een van de vier zusjes van Sister Sledge. De dame die wordt vandaag 69 jaar. En vandaag is ook jaar Steve Smith. Amerikaanse drummer die wordt vandaag 72 jaar. En speelde van 1978 tot 1985 bij Journey als drummer. Ja, en deze plaat ken je waarschijnlijk nog. Don't Stop Believin'.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 kilometer op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

hij doet het heel erg goed in de hitparades. Deze nieuwe van Jonas Blue, The Edge of Desire. Ja, bijna weekend.

zijn muziek, denk ik, mis. Ja, de zomer loopt langzaamaan op zijn einde. Ja, gaan we weer. Richting Chris Rea. Alvaro Soler. La Cintura. Daarvoor de nieuwe van Macht Hoogkamer. Kroegen in de hemel. Zeg het maar. Ga je vanmiddag naar de kroeg? Het weekend inluiden? En uit 1984 nog een keertje Cyndi Lauper. Girls just they wanna have fun. Ja, een dame in Amerika die dacht daar misschien ook over girls just they wanna have fun. Want een 35-jarige vrouw is namelijk gisteren aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op een parlementsgebouw in Albanië. Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York.

dan de meta-topman Mark Zuckerberg. Die heeft het 19e eeuwse Ierse Strangkelly Castle gekocht. Het kasteel in County Waterford ligt zo'n 200 kilometer van het Europese hoofdkantoor van Meta en is tussen de 20 en 30 miljoen euro waard. Ja, voor zo'n Mark Zuckerberg is dat kleingeld. Ja, en het Amerikaanse vliegdekschip de Abraham Lincoln, die is na 9 maanden onderweg naar huis. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gemeld aan NBC News. De militairen en hun families hadden natuurlijk geklaagd over de afnemende moraal aan boord. De missie werd verlengd vanwege de Iran-oorlog. En de Abraham Lincoln die heeft 5000 opvarenden aan boord. Ja, na 9 maanden mag wel een keertje naar huis komen, denk ik, of niet?

0: Jaren 90 voor The Real McCoy en MC Saar, It's On You. Even een update van de Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de N300 bij Brunsum. Bij 13.1 moet je even opletten. Dan de A67 tussen Eindhoven en de grens met België, 18.0. De A16 Dordrecht-Breda bij 59.0. De N640 Hoeve bij 9.6. De A27 Gorinchem-Breda bij 35.5. En de laatste de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.4.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op Stichting HALT tijdens evenementen. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Het zestal kwam de CAO overeen met de vakbonden VVCS en ProProf. En in de gezamenlijke CAO zijn zaken als doorbetaling bij zwangerschap en ziekte geregeld. En ook geldt voor de speelsters een minimum aanstelling van 22 uur per week. Ja, tot 1 juli werkten de clubs nog met een eigen individuele bedrijfs-CAO. En volgens de werkgeversorganisatie FBO laten deelnemende clubs hiermee zien dat ze voor collectiviteit kiezen. Niet ieder voor zich, maar samen de voorwaarden scheppen voor het vrouwenvoetbal. En dan Tsunoda, Yuki Tsunoda, die verhaalde afgelopen week hals over kop zijn vakantieadres in Griekenland voor de simulator in Milton Keynes. Door het uitvallen van Isaac Hadjar rijdt de Japanner voor het eerst weer dit seizoen een Grand Prix. En dat gebeurt dit weekend in Zandvoort. En Tsunoda die moest wel even schakelen toen hij afgelopen dinsdag werd gebeld door zijn manager. Hij was net met zijn vrienden in Griekenland voor een strandvakantie. Ik zat op het strand uit te kijken naar de prachtige zee toen mijn manager zei: hey, je moet even naar Groot-Brittannië. Dus ik zei: ik ben hier nog maar 24 uur en je wil nu al dat ik wegga. Waarom? En toen hij vertelde dat ik misschien mocht racen, snapte ik het. En Tsunoda die deed gistermiddag ontspannen zijn verhaal op de bovenste verdieping van het motorhome van Red Bull. En de 26-jarige Japanner die was dit seizoen jarenlang een vaste waarde in de Formule 1. Na afgelopen seizoen verloor hij zijn stoeltje bij Red Bull Racing aan Hadjar. De 21-jarige coureur die komt dit weekend niet in actie vanwege een polsblessure. En Red Bull doet daarom een beroep op Tsunoda. Maar hij krijgt de RB22 niet. Hij gaat namelijk racen bij de Racing Bulls. Omdat Liam Lawson die schuift door naar de collega van Max Verstappen, zullen we maar zeggen. Ja. En vanmiddag om 16:30 de sprint.

0: eind jaren 80 een hit voor Aswad. Volgens mij was het 1988 met Don't Turn Around.
1: De favoriete top 3.
0: De totale waarde trouwens van al het contante geld in de eurozone is tussen 2016 en 2026 van 1 biljoen tot 1,6 biljoen euro gestegen. Dat heeft de Europese Centrale Bank deze ochtend bekendgemaakt. Er zijn nu ruim 31 miljard biljetten in omloop. En het biljet van 50 euro is het populairst. Gevolgd door dat van 100 euro. Ja, en volgens de economen is de groei het gevolg van de angst voor de oorlog, cyberaanvallen en natuurrampen. Ja, we betalen steeds minder contant. Maar we bewaren wel het contante geld thuis. In Nederland, maar ook in Duitsland, Oostenrijk, Finland en Zweden wordt aangeraden om 70 tot 100 euro aan contant geld in huis te houden om essentiële zaken te kunnen betalen voor het geval dat pinnen of internetbankieren uitvalt. Dus hou daar rekening mee. Zometeen weer Tim van der Weerde. Gevolgd door Duncan. En dan vanmiddag Rosé Schepers. Ga even naar het Instagram-account van Rosé Schepers. Doe hem even liken. Hij is namelijk bezig met een hele leuke actie. Ja, en ik wens je een heel fijn weekend. Ga lekker genieten van het weekend. Misschien wel je laatste vrije weekend, dan moet je maandag weer aan het werk. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3 met allemaal nieuwe muziek.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Party.
1: De zomer is aan. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op 1 accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Heerden.
8: Hallo daar, ik heb David Guetta samen met Teddy Swims en Tones and I.

muzikale cocktail. Bestaande uit een DJ die al jaren meeloopt in de muziekwereld. Een beer van een zanger die inmiddels ook hit na hit scoort. En een zangeres die hiervoor maar één hitje had met Dance Monkey in 2018. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone. Het is je vrijdagochtend, een nieuw weekend in zicht. Laat je radio lekker op BNT, dan is het weekend begonnen. Voordat je door hebt met Wax

0: Narcotic Trust en I Like It op Radio BNT. Hoe je van de ene in de andere droom kunt rollen, weet de man die je zo hoort als geen ander. Hij was namelijk dichtbij een carrière als profvoetballer. En ook Another en Kaoma komen eraan binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen onder meer betere baangaranties. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op Stichting Halt tijdens evenementen. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Another and Talk to You op BNT. Voordat hij ook maar één noot op het podium zong, leek deze man hard op weg om door te breken in het Engelse profvoetbal. Maar zware knieblessure op zijn 17e die maakte in één klap een einde aan die droom. Pas na die teleurstelling besloot hij zich volledig op muziek en modellenwerk te storten. En zo rolde hij van de ene in de andere droom. Simon Webb, je hoort hem nu bij BNT. Dit is No Worries.

Je waant jezelf even helemaal aan de Spaanse Costa Brava met Enrique Iglesias en Bailamos bij Radio BNT. Tina Turner komt eraan na Alicia Keys.

0: Twente.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Tot ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
11: Aangenaam met het beste levensmotto dat er bestaat. Love in each day. Run and cut in nu.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Je hoort altijd de beste hits en classics op Radio BNT. Hey, hou je van hardlopen? Dan kun je dat misschien binnenkort wel een keer samen gaan doen met de vrouw die zometeen voor je klaarstaat. Hoe dat zit, hoor je naar Bluff en Gijke Aanaard. Zoutelanden komt eraan en eerst Third World. Dit is Try Your Love.

BNT met Ellie Goulding en Burn. En als Ellie niet op het podium staat, dan loopt ze hard. En niet zo'n klein beetje ook, want ze loopt regelmatig hele en halve marathons. En ze is zelfs zo getraind dat ze 10 kilometer rent in een bizarre tijd van 41 minuten. Nou, als ze op tournee is, dan nodigt ze via socials wel eens willekeurige fans uit om 's ochtends vroeg samen met haar een rondje te rennen door de stad waar ze die avond moet optreden. Dus mocht ze een keer weer in de buurt zijn, dan weet je dat je de socials van Ellie Goulding in de gaten moet houden. Maar dan moet je natuurlijk wel de tempo bij kunnen.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao en Mi Gustas Tu bij BNT. Een ultiem zomerliedje, ja toch? Ja, ik hoop persoonlijk dat we nog een lekkere nazomer gaan krijgen. Graad of 25 is wat mij betreft perfect. Ik ben heel benieuwd, want als je de experts moet geloven, dan krijgen we een ontzettend nat najaar. Het oceaanwater zou op dit moment heel erg warm zijn. En dat zou dan een voorteken zijn voor mogelijk wateroverlast, het tweede deel van dit jaar. Laten we hopen dat het meevalt.
3: Radio BNT.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen onder meer betere baangaranties. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

gaan we nog veel van horen, denk ik. Nu zit hij nog een beetje in de schaduw van Suzanne Freek. Hij zat natuurlijk in hun team bij The Voice of Holland. Won dat programma ook. Maar ik denk gewoon over een paar jaar, dan staat hij met zijn eigen band op elk festival om daar de boel helemaal plat te spelen. Wat een lekker liedje. Ruben Hillen op Radio BNT en 20 Seconds. En dit is Outlandish en Aisha.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde van 10 tot

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
7: Tim van der Weerden.
10: De Nederlandse soundtrack van deze zomer

Oh, als het eenmaal in je kop zit, dan gaat het er niet meer uit, hè? Rutger van Maarneveld en de Nederlandse zomerhit van deze zomer. Zwoele zomernachten. Nou, goed nieuws als je dit nummer lekker live mee wilt gaan zingen. Dat kan dit weekend weer in Limburg en Brabant. Zondag, dan moet je in Plasmolen zijn in Limburg. Daar staat hij op zijn eigen feestje, Rutgers Zwoele Zomermiddag. En daarna gaat hij op naar Brabant richting Sint Oederode om daar op te treden op de kermis. Hij is helemaal hot deze zomer. Rutger van Maarneveld op Radio BNT. De beste hits en classics komen eraan. Imani en Suzanne Freek hoor je naar Beyond.

Imani en Filatov in de Carras remix. Don't be so shy op Radio BNT. Smakelijk als je aan het eten bent op dit moment. Dan verzorg ik graag je muzikale snack tijdens de lunch. Met nu de Four Tops. Dit is Don't Walk Away.

0: Mika en Relax, Take It Easy op Radio BNT. Zijn management staat altijd vol spanning naast het podium te kijken in de hoop dat hij zijn enkels niet breekt. Wie het is en hoe dat zit, hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen onder meer betere baangaranties. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Mafia. En die Cameron die staat erom bekend dat hij na een uithaal op het podium zo ineens uit het niets een complete achterwaartse salto maakt. Hij heeft er geen dansles of gymnastiektraining voor nodig gehad trouwens. Er lag in de tuin vroeger bij zijn ouders een compleet doorgelegen matras. En daarop begon hij te springen en heeft hij de stunt inmiddels zo vaak geoefend en ook zo vaak live gedaan dat zijn management hem voor grote shows soms een backflipverbod oplegt om maar te voorkomen dat hij zijn enkels breekt op het podium. Ai, ai, ai.
1: Goedemiddag. Dit is Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar... komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht... Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt... door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond... na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels... waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er één landelijke afspraak komt... over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie... lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt... als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
11: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Ah, ik heb even gecheckt. Het is echt vrijdag en het weekend komt er echt aan. Half vol. Hugo hoor je zo meteen op BNT. En eerst Rihanna.

Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Zullen we beginnen met het goede nieuws? Yes, het weekend komt eraan. Slechte nieuws is, het weekend komt eraan. Het laatste weekend van je zomervakantie wellicht. Nou goed, we gaan hem wel lekker maken, toch? Vanaf maandag weer lekker aan de slag. En nu nog even lekker genieten van de zonnestralen. En de beste muziek op Radio BNT. Jody Jungle, Jamaican en Rihanna, Don't Stop the Music.

0: een grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Men in Black, zo zijn criminelen natuurlijk ook. Hè? Die zijn ook altijd in het zwart, want dan kun je ze niet zo goed zien. Het is vandaag 21 augustus. Wordt in Frankrijk toch wel een beetje gedacht aan wat er in 1911 is gebeurd. Het was toen de spannende nacht van een Italiaanse werkman. Het was Vincenzo Perugia. En die is befaamd en beroemd geworden in Italië. Die verstopte zich 's nachts in een museum, in het Louvre. En heeft de Mona Lisa daaruit de lijst gesneden. Stopte het doek onder zijn jas en is zo op zijn gemak naar buiten gewandeld. De schilderij was 2 jaar lang kwijt destijds. Hey BNT, het weekend is niet gestolen. Sterker nog, het komt steeds dichterbij. Met Duran Duran of U2 Kills zometeen. En dit is Bastille. Watching.

0: BNT met Dua Lipa Hallucinate. Het lijkt wel of zij een beetje hallucineert. Ze is zo gek, de zangeres die je zo meteen gaat horen, dat ze na elke optreden een heel schoonmaakteam naar haar kleedkamer stuurt. En alle glazen die ze heeft gebruikt, de handdoeken tot zelfs de wc-bril en losse haren. Het wordt grondig gezocht en gesteriliseerd, want ze is bang dat iemand haar DNA zou kunnen stelen. Koekoek, helemaal gek geworden. Wie het is hoor je zo meteen. Ook Gabriella Chilmi, Sweet About Me hoor je zo naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn.
2: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Madonna, Express Yourself op Radio BNT. Doe jij het poetsen in huis voor de gasten die komen of echt voor jezelf? Eigenlijk toch wel een beetje voor beide, maar als iemand je vloer opkomt, dan moet het natuurlijk wel een beetje schoon zijn. Madonna boeit dat haar helemaal niks. Zij doet het juist andersom. Als mensen weg zijn en zij zelf ook, dan komt er pas een schoonmaakteam om alles schoon te maken. Omdat ze bang is dat er dan DNA van haar achterblijft. Dus ze nodigt een heel schoonmaakteam uit om haar kleedkamer achteraf helemaal schoon te maken. Koekoek, helemaal gek geworden deze Madonna. Hilde Express Yourself op Radio BNT. Het station van Juanes. Zomerse muziek, La Camisa Negra hoor je zometeen. En ook het Rumor Has It komt er zometeen aan.

0: When you fold.
1: Het is Adele. And rumor has it. Op Radio BNT, bij de klaar voor vrijdagmiddag, de laatste keer deze week.
2: De vertaalvraag.
1: Een nieuwe opgave in de vertaalvraag, hij luidt als volgt. Laten we het ervan nemen, het goede leven. Jij beurt me op als ik me afgestompt voel. Jij bent het beste wat ik ooit heb gevonden. Het goede leven, het goede leven. Nou, op dat goede leven zoek ik nu titel en artiest bij deze vertaling. Heb je enig idee? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Die site kun je sowieso checken voor alle foto's van de jocks en de programmering van BNT. Je vindt echt alles over dat fijne radiostation op onze site radiobnt.nl.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
3: Dit was de opgave in de vertaalvraag van vandaag. Laten we het ervan nemen. Het goede leven, je beurt me op als ik me afgestompt voel. Jij bent het beste wat ik ooit heb gevonden. Het goede leven, het goede leven. Ik zocht hierbij titel en artiest.
2: Duncan Fleusch.
3: Dankjewel aan onder andere Herman. Hij wist het goed te raden. Het goede leven ging over natuurlijk Good Life. Van Inner City. Summer.

Kamat en Rani, het nieuwste I Love Life op Radio BNT. Inner City hoor je ook. En Good Life, het goede leven, dat gaat komen, want het weekend komt eraan. Yes! Hou vol, je werkdag is sneller voorbij dan je denkt met Macht Hoogkamer zometeen na een

En wederom niet om je pijn te doen doordat ik dit zeg, maar het is wel de laatste vrijdag van de zomervakantie. Hij zit er bijna op en dan gaan we maandag weer met z'n allen aan het werk. De zomervakantie in het zuiden is dan ook voorbij. Op deze vrijdag, het is 21 augustus. Wist je dat vandaag in 1987 een van de grootste films aller tijden in première ging? Heb je hem destijds gezien in de bioscoop? Dirty Dancing ging in première met Patrick Swayze en Jennifer Grey. Draait toen voor het eerst in de bioscoop op deze dag in 87. En wat hebben we daar een muzikaal erfenis aan overgehouden. Hè? Met onder andere Hungry Eyes en I've Had the Time of My Life. Nou, die tracks ga ik niet voor je draaien. Ik dacht meer aan iets van Tom Jones en Moustine. Lekker dansen op je vrijdag. Sexbomb zometeen naar Tame Impala, BNT en Dracula.

0: BRT, Route 94 en Jess Glynn, My Love, hoorde je. Hij kocht in 2013 een gloednieuwe peperdure Ferrari 458 Italia. Destijds zo'n €250.000 waard. Hij was trots als een bouw, plaatste een foto ervan op Instagram, reed de dealer uit en exact een drie kwartier later verloor hij op een kletsnatte A13 de controle over het stuur. Weg met je Ferrari. Welke oen dat ook alweer was, hoor je zo meteen op de radio, want muziek maakt hij ook. Hoor je na Take That en Bruno Mars is ook onderweg.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Wat een classic, hè? Deze van Simple Minds uit de film Breakfast Club natuurlijk. Ja, Don't You Forget About Me op Radio BNT. Een dikke vette Ferrari kopen, foto maken op Instagram en dan drie kwartier later uit de bocht vliegen omdat de A13 veel te nat is. Hij reed hem in de vangrail, Afrojack. Zijn reactie? Nou, Ferraris kunnen niet zo goed rijden in de regen. Oh. No shit, Sherlock. Toch maar naar een Fiat Multipla, denk ik, voor hem. Afrojack hoor je nu op de radio met Never Forget You. Radio.

0: Ginger Ninja, Sunshine en Rednecks hoor je ook. Cut and Eye Joe, het line dansen dat we verruilen zometeen voor de takeover.
1: Radio BNT Takeover.
0: Want zometeen doen we het voor de laatste keer deze week. Een nieuwe ronde takeover. Zometeen gaat de radio weer 20 minuten lang van jou zijn. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien op de vrijdagmiddag van Radio BNT? Alvast opbakend voor het weekend. Misschien een feestplaat? Ja, zullen we dat doen zometeen? Laat maar weten, wat kan ik voor je draaien? Radio BNT.nl, klik op stuur een appje en

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Duncan Fresh. Een nieuwe ronde takeover komt er zo meteen aan. Eerst Robert van Hemert, Zandloopster en Yves LaRocque hoor je nu. Dit is Rise Up.

0: is Robert van Hemert, zandloopster, de opvolger van Moet Dat Nou. En Yves LaRocque hoorde je ook. En Rise Up. Zo goed als 3:10. We doen het voor de laatste keer deze week. Ah, oh, maar we gaan er wel aan beginnen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want de komende 20 minuten gaat de timer lopen en is de radio van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op Radio BNT? Je mag het zeggen. Dat mag heel simpel via de site radiobnt.nl.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dan zie je dan een knopje staan. Stuur een appje en als je dat doet, dan kun je me laten weten wat je graag zou willen horen. Toch net de verkeerde doos uit het stellingrek om het een beetje goed te maken met mijn collega's. Hun favoriete plaat uit de 80's. Oké, Kevin. Ik ga het goed voor je maken met 5 Star en All Fall Down.
1: Dit is de Radio BNT.

En Can I Get Enough of Your Love was knallen volgens Stef, die vorige maand Fleming en automatisch was dan voor Fleur en voor Kevin. 5 Star en All Fall Down uit de 80s. Werd nog een track uit de 80s aangevraagd. Zometeen hoor je Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Banger van een plaat, al dus Daan. Nou, ik ga hem zo meteen draaien voor je. Na het

Hey Anouk, je favoriete plaat is gedraaid op de radio. Nou, je vroeg hem aan. Love on Top van Beyoncé. Ik ben een beetje ontdaan door het appje van Rens. Die zet de Radio BNT Takeover gewoon in als machtsmiddel richting zijn baas. Hij dacht, als ik nou mijn baas ga vragen naar zijn favoriete platen, mogen wij misschien eerder zometeen weg van huis. Dat staat in zijn appje te lezen. Nou, ik ga duimen voor je, Rens. En ik ga zometeen de favoriete plaat van je baas dan draaien. Daft Punk en Pharrell komen eraan met Get Lucky. Laat deze voor Daan. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Het is de favoriete plaat van de baas van Rens. Maar ja, Rens vroeg hem aan in de hoop dat hij vandaag wat eerder naar huis mag voor de file uit. Nou, het is vrijdagmiddag 4:30. Ik denk dat de files al redelijk aanwezig zijn. Maar ik hoop dat je nu naar huis mag, Rens. Ik hoop dat voor je. Ik hoop dat je baas lekker heeft gedanst op Get Lucky. Op Radio BNT in de Takeover. Die zit erop. Komende maandag weer een nieuwe ronde op Radio BNT. Zometeen Technotronic. Alex Warren ga je ook horen. En op de hoogte houden we je met de hoofdpunten uit het nieuws nu.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

middag van BNT. Hallo en welkom. Duncan hier met Caro Emerald in The Night Like This. Solid Harmony, ken je die nog uit de 90's? Je wilt er zo meteen naar Within Temptation en Smash Into Pieces.

Love Me Harder samen met Val Weekend. Nou, kijk eens even goed. Val Weekend staat voor de deur. En dat vieren we zometeen met de Vrijmibo middagshow. Rosé Schepers is er na vieren. Ik wens je veel plezier en een fijn weekend. Radio BNT. Gonna get tough.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen... en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm... een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school... Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop... zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag... is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet... Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten... dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben... voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint... uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd... tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon... de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers... met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is er nog veel verkeer onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt 5 kilometer en een kwartier vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is alweer even vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg race op 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radio. Gisteren hoorde je Somebody en dit was die andere knijter uit datzelfde album. Het was Run To You. Rage had daar nog een hit mee in de jaren 90 trouwens. Ze hebben daar een dansversie van gemaakt. Hey, het is 6:06. Goedemiddag. Het is vrijdagmiddag, 21 augustus 2026. De Vrijmibo middagshow op Radio BNT. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via Radio BNT.nl. En mijn laatste twee uurtjes voor de vakantie. Joehoe! Ja, weet je, het is lekker. Dat zei ik gisteren ook al om op vakantie te gaan. Alleen dan even gewoon twee weken geen radio maken. Dat is gek. Dus ik denk, ik zal dat nooit verleren. Dat bedoel dat je verliest. Dat verleer je niet, maar toch is het twee weken, dat is wel lang eigenlijk. Dat is wel heel lang. Mijn lief denkt nu, oh my god, dat worden zware weken. Nee schat, dat gaat helemaal goed komen. Het komt echt helemaal goed. Het is de vrijdag, 21 augustus. Het weekend dat krabbelt al heel voorzichtig aan die deur, vrienden. En als je een lekkere zware werkweek gehad hebt, dan is het misschien heerlijk om een beetje bij te tanken. En wellicht je vakantie ook af te trappen nu. Daarentegen zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je vakantie nu om is en dat dit je laatste vakantiedag is. Dan moet je komende maandag weer. Hè? Maar dat is op zich ook niet erg. Dan wordt het leven ook weer een beetje normaal. Want dat merk je wel als je vakantie hebt. Het lijkt allemaal een beetje, ja, abnormaal is absoluut het verkeerde woord. Maar het lijkt allemaal een beetje anders dan anders. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Op de vrijdag doen we altijd twee maal een groot hit uit de 70s, 80s of 90s om 4:30. Een 12-inch, een maxi-single. Als je een goed idee hebt van een lekkere lange plaat die je wil horen uit de 70s, 80s of 90s, kom maar door via radiobnt.nl. Daar zie je de mogelijkheid. Stuur een appje. Doe dat dan en dan gaan we hem zo dadelijk voor je draaien. Je kunt ons ook volgen via de socials, Facebook, Instagram en uiteraard radiobnt.nl is de WeWa website. En die is leuk.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En Ella Langley.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Freek heeft in een voetbalpodcast verteld hoe het eigenlijk met hem gaat. En het gaat eigenlijk heel erg goed. Hij voelt zich prima en ook niet echt belemmeringen. En ja, dus een jaar geleden, in mei vorig jaar, toen werd bekend dat hij dus longkanker had, ongeneeslijk. En uitgezaaid. En ja, hij voelt zich goed. Hij voelt zich op zich prima. Kan het ook allemaal aan. Hij kijkt ook met een hele positieve blik terug op de 10 concerten die hij in het Gelderdome samen met Suzanne heeft gedaan. Dat was ook allemaal fantastisch. Nou ja, goed. Dan is het gewoon geweldig. Ik bedoel, dan is het toch mooi. Dat kan je alleen maar de power en de kracht geven om door te gaan. Freek, complimenten. 100 keer samen met Suzanne. Daarvoor draaiden we 1000 Miles, Vanessa Carlton en je hoorde Ella Langley, Houston, Texas. Wat een gave plaat is dat, zeg. En het gaat goed met Ella Langley. Erik en ik hadden even een klein onderrondje van de week. En wij denken met z'n tweetjes dat dit een nieuwe single is.

Be Her heet hij. En je moet dus het album gaan luisteren als je de kans krijgt. Want dat is absoluut meer dan de moeite waard. Dat scoort als een tierenlier. Dus een mooie verschijning. Goede zangeres, goede stem. Dus het komt eigenlijk helemaal goed. Ella Langley, je gaat er nog veel horen op de radio. Let op mijn woorden, vrienden. Ja, het is een beetje een lucky day voor mij ook. Mijn neefje, mijn peterkind, heeft vanochtend zijn rijbewijs gehaald. Joehoe! Het is hem gelukt. En dan gewoon in één keer ook keihard even. We dachten van ja, eerste keer. Ja, dat kan natuurlijk zijn dat je nog een keer op moet. Of dat het allemaal niet lukt. Maar hij heeft het gehaald. Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van hem rond 11:30. Hij is binnen. Dat was het. Fantastisch. Toch mooi. Gefeliciteerd Max. En heel veel veilige kilometers, jongen. En hij is pas 17. Dus de coach, hè. Ik ben aangewezen als een van de coaches. Ik mag hem helpen. Dus dat komt goed. Dat wordt een hele spannende onderneming. Geloof het. Geloof het. Verder is het vandaag natuurlijk ook het begin van de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. Nou, we toch over rijden hebben. En de eerste vrije training, de enige ook vandaag, is die. De grote race is natuurlijk komende zondag. En Max Verstappen heeft het goed gedaan. Want dat betekent de komende 4 jaar bij Red Bull. Blijft daar tot 2030. Dus dat is een fantastische ontwikkeling natuurlijk. En dat hij dat dan mooi bekend maakt. Terwijl het nu op Zandvoort allemaal losgaat. Allerlaatste keer in Zandvoort. Dan is het klaar hier. Dus ja, wat dan wel? En waar dan wel? Dat gaan we allemaal afwachten. En ik ben eens even door de dag heen gegaan. 21 augustus. Ja, zo'n spectaculaire dag qua feiten en historie is er niet. Dus ik denk dat ik gewoon de lijnen open ga gooien. En jou ga vragen om een liedje aan te vragen dat te maken heeft met autoracen. Laten we dat maar doen. Laatste keer in Zandvoort. Mijn neef haalt zijn rijbewijs. Ik bedoel, alle reden denk ik. Verstappen die tekent tot 2030 bij Red Bull. Alle reden denk ik om een liedje aan te vragen dat te maken heeft met autoracen. Als je een goed idee hebt, gaan we straks voor je draaien. Kom maar door via radiobnt.nl.

0: Ja, toch is hij lekker. Jonas Blue samen met William Singer. Je hoort een mama op Radio BNT. En op dit moment scoort die Jonas Blue met The Edge of Desire natuurlijk ook weer een hit. Hè? Samen met Maliv. Britney Spears, You Drive Me Crazy. Draaiden we daarvoor. 1:30 na 5. Hallo, Wiel. Wiel die vraagt een plaat aan en dat is wel lekker. Die gaan we zo dadelijk in de Maximaal Genieten lekker lang luisteren stoppen. Een 12-inch versie. En tijd niet gehoord uit de jaren 80. Goed idee, Wiel. En we gaan hem zo dadelijk voor je draaien. Dus blijf lekker hier. Het is vrijdag. De Vrij Mibo middagshow van 21 augustus 2026. Het is Radio BNT. Overal en altijd je favoriete radiostation in de buurt. En in Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En welke plaat heeft Wiel aangevraagd? Je hoort hem zo dadelijk. Nadat we naar de ANWB gaan in Den Haag, waar Erik Evengroen zit om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. En die hoor je vervolgens weer naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is er nog veel verkeer onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt 5 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is alweer even vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Rijden 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg race op 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Wax and Right Between the Eyes. Wiel, voor jou.
1: Maximaal.

0: Zo, dat was hem helemaal. Wax, Right Between the Eyes. Wat een classic uit de jaren 80. Graham Gouldman en Andrew Gold zijn dat. En dat is inderdaad die van 10cc. Ja, die Graham Gouldman die leeft nog. Ik heb hem mogen interviewen vorig jaar. Er is een podcast van trouwens. Andrew Gold is helaas niet meer onder ons. Lonely Boy, dat is een liedje wat je van Andrew kent. En Never Let It Slip Away bijvoorbeeld, daar zou je hem voor kunnen kennen. Samen hadden zij in de jaren 80 een bandje genaamd Wax. Building a Bridge to Your Heart hoor je regelmatig. En deze Right Between the Eyes uiteraard ook nu in de lange uitvoering. Wiel, dankjewel voor het aanvragen. We draaien hem van 12 inch en ook Wax klinkt...
1: altijd lekker van vinyl.
0: We mogen er nog één doen, jongens, straks om 5:30. Eén uit de 70s, de 80s of de 90s. Een lekkere lange uitvoering, een 12 inch, een maxi single. Heb je een idee? Kom maar door. RadioBNT.nl. Dan is die straks op de radio. En deze moet ik inderdaad, ik weet niet of die op Spotify staat. Moet ik even checken. Even toevoegen aan de Maximaal Genieten playlist die op Spotify staat. Een liedje met van zichzelf lange liedjes. En mooie 12 inches staan daar ook tussen. Als je die lijst wil volgen of wil luisteren. Je kunt hem ook gewoon volgen, want er staat openbaar. Hè? Ga je naar RadioBNT.nl/Maximaal Genieten. En daar vind je die lijst vanzelf. Ja, dan nog wat. Daar hadden we het er straks al even over. De laatste Grand Prix in Nederland op het circuit van Zandvoort dit weekend. Vandaag de vrije training, de grote race zondag. Max Verstappen, bijgetekend 4 jaar bij Red Bull Racing. Dat is helemaal mooi. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon even de lijnen opengooien... om jou een liedje te laten aanvragen dat te maken heeft met autoracen. En als je een leuk idee hebt, kom maar door. Wees creatief. RadioBNT.nl, dan hoor je hem straks. Hoe kan

hebben heel veel leuke liedjes. En volgend jaar gaan ze de theaters in, de dames van de Dolly Dots. En ze komen volgens mij ook ergens in Limburg en Brabant. Check het maar even. Google maar eens even op Dolly Dots in de theaters. Dan kom je daar vanzelf wel achter. Wie wel naar de theaters komen, wat zeker is. Nou ja, theater, noem het maar een theater. De voormalige Kabelcubus, de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is Katzijen, hoorden ze zojuist met Animal. Nieuwe single is dat, die eigenlijk heel goed scoort. Vorig jaar scoorden ze met Gabriella, Gabriella. En deze, die mag er ook zijn. En ik heb het van de week aan je laten horen. Het lijkt ontzettend veel op Toxic van Britney Spears. Die hadden we dan zojuist weer met You Drive Me Crazy. Jezus jongens, wat is er nagedacht over dit programma? Wat is er toch in godesnaam allemaal aan de hand? De Vrijmibo middagshow op Radio BNT. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6. Het radio, zeg je dat, het middagfeuilleton? We staan uit twee episoden. Ik blijf het leuk vinden om dat uit te spreken. Het is de middagshow, er komen leuke liedjes binnen die te maken hebben met autoracen. Je weet het, het is vandaag de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort die begonnen is. Met een vrije training. Max Verstappen heeft bijgetekend 4 jaar bij Red Bull Racing tot 2030. En daarom dacht ik, nou ja, ik ga gewoon de lijnen eens opengooien en jou vragen om een liedje aan te vragen dat te maken heeft met autoracen. Iets wat je leuk vindt om te horen. Kom maar door, radiobnt.nl. Ik ga zo dadelijk even een round-up doen. Dus even kijken wat er zo hier en daar binnenkomt. En dat zijn best leuke liedjes. Het is vrijdag. Het is 21 augustus. En komende maandag gaat ook het Zuiderwinterschool. En volgens mij zijn de vakanties dan echt een klein beetje voorbij.

Oh, je wordt er zo vrolijk van altijd. En zeker deze versie, die op het laatste album staat van Rick. Nou, doe eens even rustig, wacht even, dat gaan we anders doen. Hoppatee. Op het album dat uitkwam in 1990, dat heet Ricky. En daar staat dit liedje op. En eigenlijk is die gewoon heel erg leuk. Ricky Martin hoorde je Living La Vida Loca, was het. En deze versie die is eigenlijk het lekkerste. Er is een single edit van gemaakt destijds. En die is, ja, vind ik persoonlijk dan minder. Maar oké, dat kan aan mij liggen. Dit is wat mij betreft gewoon een beetje de hitversie. En het mooie is dat die ook gewoon bij ons in de computer staat. En ik hoor je denken, goh Roger, wat een ellende allemaal. Wat heb jij een probleem in je leven? Nee, helemaal niet. Dat valt allemaal wel mee. Maar ik denk, ik wil het even met je delen, gewoon omdat het kan. Dus de BNT Middagshow, vriend, als je de radio eraan zet, hartelijk goedemiddag. Vrijdag, laatste dag van de week. Eerste dag van je weekend voor mensen. Heel veel mensen die hebben overigens op de vrijdag tegenwoordig ook al structureel vrij. Is ook niet normaal eigenlijk dit, hè. Dit was een hit een jaar geleden. Love Me Not op BNT.

Mooi is dat, hè? Raven, Lena hoorde je met Love Me Not. Grote hit is dat geweest. En daarna is het eigenlijk altijd rustig gebleven rondom Raven, Lena. En dat is jammer, want het is wel een goede zangeres. Goede strot heeft ze, klinkt allemaal lekker. Vrienden, het is 4 voor 5. En ik ga je in het kader van New Music Friday gewoon even... Even kijken, iets anders laten horen. Althans, dat wilde ik eigenlijk. Ja, nou, dat ga ik ook gewoon even doen. Een klein stukje nog van de nieuwe single van Roxy Dekker. Haar album Superstar is vandaag uitgekomen. Ja, dit is eigenlijk gewoon heel erg lekker. Bare minimum hoor je tot 5 uur. Nieuwe single van Roxy Dekker. Dus even opletten hoe funky dat is. Blazers erbij. Haar stem, oké. Maar de rest, helemaal prima.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Inmiddels zo'n 90 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden staat een vrachtwagen met pech. De eerste rechterrijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulf van Hout 13 kilometer file rijden met ook een kwartier op onthoud. En tenslotte valt ook op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg race of 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, dit liedje is 41 jaar oud en ik heb daar eigenlijk toch wel een klein beetje een bijzondere band mee met deze plaat. Want deze plaat leidde mijn allereerste presentatie op de landelijke radio in. Ja, landelijke radio was het natuurlijk wel. Het was destijds het Hilversum 3-programma Popeye, jongerenprogramma. Bij de KRO op Hilversum 3 in 1985 en ik deed mee aan een spelletje. Ik deed het programma, later heb ik het programma gepresenteerd. Maar ik deed eerst mee aan een spelletje en voor ik geïntroduceerd werd op de landelijke radio draaiden ze dit liedje. Moest ik dit weer even aan denken. Ik denk, nou, leuke anekdote om even te vertellen, die waar. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. 5:05, deel 2 van de middagshow, vrienden. Goedemiddag, het is 21 augustus 2026. De Vrijmibo middagshow, deel 2. En het allerlaatste gepresenteerde uur voor deze werkweek. Onderweg naar het weekend van BNT. En dat wordt lekker. Gewoon alleen maar heerlijk muziek, zonder gelul, zonder geklets. Dat is eigenlijk wat we nodig hebben met z'n allen. Misschien na zo'n week werken, weet ik niet. Maar ook mijn laatste uurtje eventjes. Want ik ben even 2 weken met vakantie naar vandaag. Heerlijk, ook wel zin in. Maar jammer dat we geen radio kunnen maken. Misschien kan ik het locatie doen, dan zet ik het door. Denk er maar aan, het gevoel is er in ieder geval wel. Dat je dat in ieder geval even weet. Ik heb je nog even nodig aan de andere kant van de radio. Ik ben namelijk op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisterplaat. Eentje uit de jaren 70, 80 of 90. Een lekkere lange 12 inch. Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Die lijn staat ook open om je favoriete liedjes aan te vragen die te maken hebben met autoracen. Ja, mijn neef van 17 heeft vanochtend zijn rijbewijs gehaald. Allemaal helemaal blij. Lucky, lucky bastard is het. Ik mag hem coachen, dus dat wordt heel interessant. Nee, grapje natuurlijk. Max Verstappen heeft natuurlijk 4 jaar bijgetekend bij Red Bull Racing tot 2030. En het allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. De allerlaatste Grand Prix in Zandvoort is vandaag begonnen met een vrije training. En dus kijken wat Max daar komende zondag, wanneer die race daadwerkelijk echt plaats gaat vinden, neer gaat zetten. Dus.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Stuur je race iets maar door.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. En Brabant. Radio BNT.

dubbele dosis, moet ik zeggen, uit België. Katrien van der Beek, want zo heet ze. Je hoorde Kate Ryan met Surrender. En daarvoor Voyage, Voyage. Een liedje van Desireless natuurlijk. En een grote hit voor haar geweest ook. En Bruno Mars hoorde je met All My Soul. Dus Radio BNT met de middagshow op deze vrijdag. De Vrijmibo middagshow bier en bitterballen. Hoewel je tegenwoordig ook vega bitterballen krijgt. Ik heb dat eens een keer geproefd. En toen dacht ik bij mezelf... Ja. Respect voor iedereen. Hè? Ik bedoel, ik heb helemaal geen oordeel of zo. Maar ik dacht wel, nee. Voor mij niet. Daar helemaal prima. Niks aan de hand. Mag gewoon allemaal hoor. Niks aan de hand. Eens even kijken. Wat krijgen we binnen via radiobnt.nl als roundup. Ik heb het dan even over een liedje wat te maken heeft met autoracen of zo. Hè. Daar heb ik je naar gevraagd om een liedje aan te vragen. Als je een leuk idee hebt, kom maar door. Radiobnt.nl. Live is a Highway van Tom Cochran wordt aangevraagd. Ja, die heb ik inderdaad gedraaid gisteren nog. Right Between the Eyes van Wax. Die zat er daar straks in. Is ook inderdaad een lekkere autorijplaat. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, snap ik ook. Dat je die wil horen. Even kijken. We Close Our Eyes van Coe West wordt aangevraagd. It's Only Love, Bryan Adams en Tina Turner. Ook een lekkere autoplaat. Nou, ken je een plaat die te maken heeft met auto's, autoracen. Een plaat waar je lekker op gaat in de auto. Geef hem even door via radiobnt.nl. Want het is de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort dit weekend. En Max die heeft dan ook nog bijgetekend via bij Red Bull Racing. Dus dat is natuurlijk ook fantastisch. En mijn neef, die dan toevallig ook Max heet, heeft vandaag zijn rijbewijs gehaald. Ja, hoe fantastisch kan het allemaal zijn? Dus kom maar door. Radiobnt.nl. Daar zie je de mogelijkheid. Stuur een appje. Doe dat maar. En dan komt het vanzelf onze kant op. Het is de middagshow, vrienden. Je kunt ons volgen via de socials. Facebook, Instagram. En radiobnt.nl. Uiteraard die website zou ik ook eens even kijken. Als je ondernemer bent en je denkt, hey, het lijkt mij leuk om mijn naam in de reclameblokken van BNT te horen. Je kunt voor weinig adverteren. Dus dat is heel erg leuk. En je ziet daar nog veel meer op die socials. Er gaat ook een hoop nog in veranderen qua socials. Komende tijd gewoon Radio BNT. Als het kan, goed in de gaten houden.

En die gewoon hier wil ik. En die galm wilde ik graag heel even horen. Ja, vond ik lekker. Complete Mass, 5 Seconds of Summer, K-pop op de radio. En ja, dat is eigenlijk wel een hele dikke hit geweest. Leuk om dit liedje weer te horen. 5:30, 6, 2 times. En Lee draaiden we daarvoor. Dus de middagshow op Radio BNT. En ik doe nog even een oproepje. Dat heb ik eerder deze week ook gedaan. Als je een beetje op de socials zit op dit moment, ga eens naar Instagram en check daar eens even het account Moon Schepers. Je schrijft dat Marie Otto Otto Nico. En dan Schepers gewoon, S-C-H-E-P-E-R-S. Moon Schepers, dat account. Als je dat vindt op Instagram, dan staat daar een berichtje bovenaan. En ik zou het heel erg leuk vinden als je dat berichtje gewoon even wil liken. Meer hoef je niet te doen. Dan zijn wij tevreden. We hebben wat likes nodig. Moon Schepers op Instagram. Staat een berichtje bovenaan. Als je dat even liked, dan komt het vanzelf allemaal goed. En er komen heel veel leuke liedjes binnen als het gaat om de auto racing. Die gaan we straks ook even draaien. We hebben de Maximaal Genieten lekker lang luisteren. Is ook een leuke binnengekomen. Ga je zo dadelijk ook horen op de radio. Nadat we je op de hoogte gaan stellen van de actuele verkeersinfo. In het zuiden van het land is het redelijk druk op de weg. En daar gaat Erik even Groenje over bijpraten. Hij zit bij de ANWB in Den Haag. Na de headlines van het nieuws. Eerst een track uit de legendarische Rumors album van Fleetwood Mac.

0: 50 jaar Rumours van Fleetwood Mac. En ter ere van dat 50-jarig jubileum van dit legendarische album gaat Merel Koman alias Blackbird de theaters in. En dat doet ze samen met Emily de Wild, radio-dj. En zij samen gaan optredens doen. Zij gaat met een bandje Merel Koman, Blackbird spelen. En Emily die gaat vertellen legendarische verhalen over een legendarisch album. Rumours, Fleetwood Mac, met Radio Dreams. Het is 6:01. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is Radio BNT met die oh zo lekkere middagshow. En eens eventjes kijken. Pim, zo dadelijk hoor je jou maximaal genieten. Lekker lang luisteren op de radio. Het is er wederom eentje uit de jaren 80. Sorry, nadat we gaan luisteren naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat melden Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Inmiddels zo'n 90 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden staat een vrachtwagen met pech. De eerste rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulf van Hout 13 kilometer file rijden met ook een kwartier op onthoud. En tenslotte valt ook op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg race of 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: de eendagsvlieg van Weeks & Company. Dit is Rock Your World.
1: Maximaal.

Weeks & Company uit de jaren 80. Een redelijke top 40 hit geworden. En Pim vroeg hem aan via radiobnt.nl. Je hoorde hem vanaf de maxi-single Weeks & Company klinkt. En eigenlijk is dit liedje helemaal gebruikt in een radioprogramma dat je vroeger op de radio had bij de NOS op Hilversum 3. Op zondagavond tussen 6 en 8 had je de Nationale Hitparade, programma van Frits Spits. En daar hadden ze als vormgeving, als er niet meer binnenkwam, kwam allemaal in deze plaat. Grappig is dat, hè? Een heel jinglepakket gehaald uit één plaat. Nou goed, leuk om hem even te horen. Op de B-kant staat de instrumentale versie, dus mocht je hem in bezit hebben, is dat altijd leuk. Dankjewel voor de aanvragen en meer lange versies, liedjes die van zichzelf lang zijn of leuke 12 inches vind je terug via de Maximaal Genieten playlist op Spotify. En ik daag je uit om daar eens naar te luisteren en eventueel te delen. Wat is leuk, het is een openbare lijst. radiobnt.nl/maximaalgenieten. En daar vind je ze uiteraard allemaal. Ja, ik ga zo dadelijk even een liedje draaien dat te maken heeft met auto's, vrienden. En dat liedje heb jij aangevraagd, dus blijf nog heel even hier. Dat is waar je naar luistert als je aan tafel zit. Dan moet ik je natuurlijk even smakelijk eten wensen. Dus bij deze, als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Je van Frans en Jan natuurlijk, die samen een heel leuk liedje gemaakt hebben destijds. Nou ja, destijds, niet zo heel lang geleden. Veel gedraaid destijds wel op de radio hoor, een paar maanden terug hier bij Radio BNT. En daarvoor hoorde je My Oh My, Billy William en Chris Cross Amsterdam op Radio BNT. Het is 6:15 en misschien eens heel eventjes kijken naar New Music Friday. Want er is natuurlijk weer een hoop nieuwe muziek uit vandaag. Nieuwe album, zei ik al, Superstar van Roxy Dekker. Liet je een stukje horen voor 5 uur van de nieuwe single, die heel funky is met heel veel blazers. En er zijn ook duetten uit, nieuwe van Tino Martin en Billy Dans, bijvoorbeeld.

Ik hoor niks geks. Nee, ik inderdaad eigenlijk ook niet. Billy dansen samen met Tino Martin. Het gaat weer over de kroeg. Het gaat over bier. En het is natuurlijk wel weer een dikke hit. Het nieuwe album van Sam Smith is vandaag ook uit. Klein stukje van de nieuwe single. Dat is Constant Competition.

Ah, het is wel mooi dat ze steeds hoger kan, die, hè? Steeds hoger, die Sam Smith. Constant Companion, nieuwe single van de nieuwe plaat die vanaf vandaag uit is. En een tijdje niks gehoord van Duncan Lawrence. Ook hij is terug met een nieuwe. You don't talk to me.

Hij is heel eng gemaakt dit, hè? New to You is dat, de nieuwe single van Duncan Lawrence. En zo heb je toch een klein beetje een greep gekregen in New Music Friday. Ja, dan hetgeen wat ik je gevraagd heb. En dat is een liedje aan te vragen dat te maken heeft met autoracing. Een liedje waar jij lekker op gaat als het om auto's gaat. Of waar je lekker op rijdt op de weg. En er kwamen wel wat leuke liedjes binnen. Ik heb je een round-up gegeven. Dus straks gaat er toch eentje uitdraaien. En die kwam door 3 mensen binnen. Dus ja, dan is het de moeite waard om te draaien, toch? Robert Palmer en Addicted to Love.

Robert Palmer was dat, een Mind Their Faces, You're Addicted to Love. Vrienden, dit was hem, de middagshow voor vandaag. Heel veel plezier met het weekend van BNT. En komende maandag zit hier de komende 2 weken Erik Kerkhoff.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jesse Klaver steunt het advies om progressief Nederland bij de sociaal-democratische familie in de EU te laten aansluiten. Dit vergroot de invloed. De ebola-uitbraak in Congo telt meer dan 5000 besmettingen en 2300 doden. Meer behandelcentra en artsen zijn dringend nodig. FIFA straft Argentijnse spelers Paredes en Molina voor wangedrag op WEK. Ook Almada, Ayala en Gavi kregen straffen opgelegd. Jannik Sinner, nummer 1 van de wereld, meldt zich af voor US Open door knieblessure. Alcaraz speelt wel mee. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jesse Klaver steunt het advies om progressief Nederland bij de sociaal-democratische familie in de EU te laten aansluiten. Dit vergroot de invloed. De ebola-uitbraak in Congo telt meer dan 5000 besmettingen en 2300 doden. Meer behandelcentra en artsen zijn dringend nodig. FIFA straft Argentijnse spelers Paredes en Molina voor wangedrag op WEK. Ook Almada, Ayala en Gavi kregen straffen opgelegd. Jannik Sinner, nummer 1 van de wereld, meldt zich af voor US Open door knieblessure. Alcaraz speelt wel mee. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
6: Hoei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen. Nadat laboratoriumtests uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. En bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedendocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes!

0: business.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Van Radio.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Afek Moscovici. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren, met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.